0: Ich snap je toch dat je zit in staat en wie dat dan niet.
1: Dat is heel careful.
2: Urban FM 103.5.

0: Dus als je poten ziet hem staan in het wiel, dan zal hij...
1: Dat is heel careful.
2: Urban FM 103.5.